en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middag steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 3, weer een uur, Slingeland FM. De stem van Dit is Slingeland FM, met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van blokkade van de straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond, dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de Straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO-werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkte reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nachtwacht.

0: weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog. De dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben eerste afspraken gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat er is afgesproken is niet helemaal duidelijk, maar mogelijk gaat komende week de straat van Hormuz weer open. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn tientallen mensen gewond geraakt bij Russische luchtaanvallen vannacht. Er staat ook een belangrijk historisch kloostercomplex in brand dat op de werelderfgoedlijst staat. Vanaf vandaag is het zogenoemde Nederland-ticket te koop. Daarmee kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen met de trein in de daluren. Het is bedoeld als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. Het weer is bewolkt, later meer zon en het wordt ongeveer 19 graden.

0: weer een uur Slingeland FM. Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat

0: maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
1: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
0: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO-werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
2: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met een gelijkspel.
0: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En die Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop. Het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Dat abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
4: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt bemiddelaar Pakistan bekend. De ondertekening zou vrijdag zijn in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Ook raakten in de stad tientallen mensen gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een 5-1 zege op Tunesië. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden.

0: weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achthoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. Drie kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
3: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
4: 12 jaar en overleden is eigenlijk, echt te jong.
2: De 19-jarige automobilist.

is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On. Life goes on.

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige Groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog, maakt bemiddelaar Pakistan bekend. De ondertekening zou vrijdag zijn in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Ook raakten in de stad tientallen mensen gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal

Heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een 5-1 zege op Tunesië. En die voorkust won met 1-0 van Ecuador. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden.

0: 4 uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Habtamu de Hulp.
2: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
1: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan

0: gepland vanwege onweer met het vechtsportgala via de president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
1: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu, ja, in het hart van de macht. En er waren ook tienduizenden fans, vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
0: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Auto Meerdink.
4: Nu, Slingeland non

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt bemiddelaar Pakistan bekend. De ondertekening zou vrijdag zijn in Zwitserland. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Oranje is Zweden nu koploper na een 5-1 zege op Tunesië. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Het weer droog en bewolkt. Later breekt de zon vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten tientallen varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS.

0: Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten 10 varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde het niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in het betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international.

International en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

bij het gezelligste station van de Achterhoek. De stem van Middenstad.

0: weer een uur Slingeland FM. Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt en plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt en plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging.

0: Combineren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Benninghoff is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Benninghoff heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.benninghoff.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Terbene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre-Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS kampt met een storing. Een speciaal zomerabonnement is daardoor nu niet te bestellen. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden.

0: weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Auto Meerdink.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.

0: Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft die voor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borheubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog. Meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft die voor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië en gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
1: Ron van Kan met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien.

0: zien voor een drugsbaas. Die wonen niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, meldde bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie. Glaszetters Winterswijk. Gelre Computers. Huiskamp Carrosserie.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aanzien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, meldde bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 9 uur, Slingeland FM. Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een

0: ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van één wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar een half jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.
3: Nu Slingeland non-stop.

0: zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action toch bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt de rechter in hoger beroep. Een eerdere rechter vond dat buitenproportioneel. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van een appartementencomplex doodgeschoten.

0: weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreidden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. Twee jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismael Saibari gaat

0: voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOA, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Auto Meerdink.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de moord op zijn buurvrouw is een man van 58 uit Rijswijk veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw werd 2 jaar geleden in het portiek van een flat doodgeschoten voor de ogen van haar kind. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO.

CEO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. Het afgelopen seizoen werkte van Bronckhorst bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog bij 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden.

0: weer een uur Slingeland FM. De stem van Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse beloften over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel, omdat hij zich voordeed als hulpverlener politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer.

Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom. Nu, easy listening.

Filmmuziek, The Man with the Harmonica. Een compositie van Ennio Morricone. Goedenavond, beste luisteraars. Fijn dat u allemaal weer luistert. Op deze maandagavond 15 juni 2026. Easy listening, een heel uur rustige muziek, vocaal en instrumentaal. Muziekkeuze en presentatie Gerard Uwland, techniek Inne Uwland. En het volgende nummer, dat is van Gazebo, I Like Chopin.

0: Dat was Gordon en het nummer 8, Omdat ik zo van je hou. We gaan verder in het Duits. Bata Illich, Schwarze Madonna.
1: Die Stadt lag im Schimmer des goldenen Mondes.

filmmuziek Midnight Cowboy. En dat is ook een compositie van Ennio Morricone. Het volgende nummer, dat is van Ray Charles, I Can't Stop Loving You.

Dat, beste luisteraars, was Bert Hering met het nummer Julie July. En dan gaan we nog even weer naar Duitsland, naar René Carol, Wenn du einmal einsam bist.

Dat, beste luisteraars, was de instrumentale versie van het nummer One Day I'll Fly Away. U kent het ook van Randy Crawford. En het volgende nummer, dat is van Gilbert O'Sullivan, Claire.

Monica heet dit nummer en u hoorde Circus Custers. Gaan we nog weer terug naar Duitsland, naar Harald Walz, Wenn Gefühle sterben.

Dat was een compositie van John Lennon en Paul McCartney met het nummer The Long and Winding Road. Ja, beste luisteraars, dit was het weer voor vanavond. Fijn dat u allemaal heeft geluisterd op deze maandagavond 15 juni 2026. Samenstelling en presentatie Gerard Uwland, techniek Inne Uwland. Wat ons betreft graag tot de volgende week bij weer een heel uur easy listening. En dan hebben we nog twee nummers voor u klaarstaan. Als eerste een reggae-nummer, Boris Gardner met I Wanna Wake Up With You. En nog een stuk van Peter Schaap met Adem, Mijn Adem.

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München. 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
3: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd, is 3 keer kampioen geworden met PSV, zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden en heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt, 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
2: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplant service. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
5: Nu, goedenavond, Renters.

Goedenavond, Wenters en omstreken. Verhalen in gedichten, muziek en informatie in de streektaal. Mooi dat je allemaal weer luistert op deze maandagavond 15 juni 2026. Samenstelling en presentatie Gerard Uwland, techniek in Uwland. Wie begint zo meteen met de rubriek Het Stoen in de Kranten, juni 1992. Dan hebben we een verhaal van Herman van Velzen, dat doe in twee stukken. En daar staat boven, door was een kind ontvoerd. Dan een verhaaltje van mezelf, dat gaat over een hond africhten. Dan heb ik ook weer een kort verhaaltje van Jan Groot-Zevert uit Golle. En ik denk dat ik ook nog wat tijd heb voor een heel kort gedichtje van Jannie Koning-Snijweide. Maar wie begint met de rubriek Het Stoen in de Kranten, juni 1992. En daar stond boven voetbaltoernooi Speltuinen. De Wenterse Speltuinfederatie heeft zaterdag een jaarlijks voetbaltoernooi gehouden op het terrein van Speltuinvereniging Hakkelerkamp. Alle zes speltuinverenigingen deden met, waarbij zo'n 150 kinderen waren betrokken. Bij de jongens van 6 tot 9 jaar worden het kruil winnaar. Bij de deans van 6 tot 14 jaar was ook het kruil het sterkste. Dit en nog veel meer stond in de kranten juni 1992.

Eerste stuk van het verhaal van Herman van Velzen in Der Steenbogen. Daar was een kind ontvoerd. Het leefste zag oorend op de televisie de stukken waar de politie achter misdadigers aanzet. Dat vonden ze soms zo spannend dat ze in het tabaksbloemen gewoon kapot kauwen. Alleen het slot viel vaker tegen, want die zagen hoogst nooit dat de gevangen misdadigers dood of levend van weggebracht. En dat hoorde toch wel bij. Geerte wilde eens nog kieken. Wat hij aan die narigheid, altijd dat gescheten en geknapte en die dode leu. Ze zag leven een mooie liefdesfilm, waar de jongen en de Deanne nou volle moeilijkheden mekaar toch kregen aan het einde. Een hartelijke omhelzing en volle kussen was dan het slot. Maar van die stukken moest ook niks hebben. Ze ben stapelerend gek. Wat hij aan al dat gelekte en gekuste. Door is de neigheid gauw zat af. Ja, je zult wel weten. Je hebt er ondervinding van, zeg je altijd dan zo dreugen weg. Daar ik wil meumen, kijk naar alle programma's. Maar viel nog 2 of 3 minuten in sloop. Geen slooptabletten werken harder bij hem als de televisie. Ik geloof niet dat het een vullen van begrip, zeg Jatte. Nou ja, en al de seksigheid van tegenwoordig is ook niks voor zo'n oude man. Hoe zeg je dat? Seksigheid? Vroeg Hoand. Ja, nou, seks dan. Je weet goed wat ik bedoel. Nou, ik dacht dat hij op zijn manier er toch nog wel aardig wat van begrip. Al ziet er door maar kleine stukjes van. Onlangs zei het nog, als het zo doorgaat, leeft de mensluw en de vrouwluw een keer als de wilde knieën in het bos. En als je alles zo hoort, begint er ook al aardig op te lieken. Ach, kom, dat is altijd zo geweest en dat zal ook altijd wel zo blijven, zeg Jatte. Wie kleine mensen hebt altijd geleefd met een blinddoek voor haar. Ze hebt ons altijd omgeven met een hegge van taboes. Maar dat weet ik wel, hoe meer als ze hun dingen verstopt en geheimzinniger ze maakt, des te groter wordt de begeerlijkheid naar die dingen. Hoe gewoonder ze de dingen voorstelt, zo gewoonder is het ook. Oorend vond dat Geert er wel gelijk had. Had er vroeger een koemelk won, mocht ik eens niet op delen komen. Zijn oude leu was een bange dat de zien zal waar het kalf vandaan kwam. Maar in alle stiekemigheid gebeurde er toen ook genoeg. Ze hadden ze toen meer achter Nellebogen als tegenwoordig. Wat een klein oant aanging, was het oant en Geerte wel met elkaar eens. Dan kon de televisie maar weinig schelen. Dan had alleen maar belangstelling voor de popmuziek, waar oant en Geerte ook niks aan vonden. En dan voor de Wild Westfilms. Hoe harder had het ze knallen, hoe mooier had het vond. Oant vond dat trouwens ook mooi. Vooral die dravende paarden over de vlakte tussen al die rotsblokken deur vonden geweldig. Maar dat scheten was pit. Scheten kon ze niet. Als allemaal zulke schutters waren als een rode geit, dan was de street heel wat gauwer beslist. Maar die kleine oant zei, had ze maar zo'n paar schotten, was er niks aan de hand. Dat geknal moet het juist mooi maken. Je wist natuurlijk wel dat allemaal losse vlodders waren, waar ze met schotten. En dat ze voor de tijd al afgesproken hadden wie het zogenaamd sneuvelen zal. Ach, de jeugd maakten ze niks meer wies. Oorend verwonderde zich over dat Geert zich zo goed in de nieuwe tijd aanpassen kon. Hij zei wel eens tegen u dat de televisie u aardig in de macht had. Op een dag moest Oorend met de boskop van Geert naar zijn dochter Geertje. Geert moest kneupjes hem voor een blouse of zoiets. En kneupen halen was Oorend niet toevertrouwd. Daarom kreeg Geertje de opdracht om de kneupen te kopen. Geert had alles op een brief kunnen schrijven en Oorend hoefde dat briefje alleen maar af te geven. De mevrouw, waarbij Geertje in betrekking was, won een iets boetend dorp. Niet zo heel wit van de school af. Toen Oorend het dorp inreed, ging net de school uit. De meester stond bij de poorten om het te beletten dat ze niet in een zwarm de weg op zouden stormen. Daar waren er al eens een paar met geboren.

Brokkenbuurt in het ziekenhuis terecht te komen. Langzaam verspreiden zich de kinderzwarm alle kanten uit. Een deantje van een jaar of 11 en 12, met lang blond hoor en blauwachtige kleren aan, sloeg linksaf een weggetje in dat tussen een hoes en een grote hofdeur naar boeten afliep. Hij niet per se wisten dat dat een weg was, kon je het heel gemakkelijk voorbij lopen. Het was toevallig dat Oorn die kant uitkeek en zag en een rode auto zag staan. Toen opeens zag hij iets waarvan hem de weinige huren die hij nog had recht op de ende ging staan. Hij zag de deur van een auto losgaan en een hand naar boeten komen. Dan het blonde deertje bij een arm greep en met geweld een auto introk. Halt, wat moet dat? Riep aan Oorn. Het voorval had zo zijn aandacht dat hij aan het struikelen kwam en langhoed over de fietsen heen viel. Wat maak je toch, Oorn? Hoorde de ene vragen, toen hij weer overeinde krabbelde. Toen hij weer overeinde stond, met een zeer been, zag hij een vrouwenstoorn met een borstkoppentas in de hand. Bo, ik viel. Hij dat niet de zene toch op de weg? Ik heb niks te zien, zei de vrouw. Hij niet de zene dat een kerel dat deertje met geweld in de auto trok? Guns, nee, zei de vrouw ondoorn. Ik schreeuw nog, maar toen kwam ik te vallen en nu zie ik geen auto meer. Het is toch verschrikkelijk, zei de vrouw. Wat is zo'n kerel wel niet van plan? Ik ga naar de politie, zei Oorn en sprong op de fietsen. Oorn reed voort. De vrouw met de tassen hield een elektricien aan, die dat toevallig met een busje op nekken aankwam fietsen.

0: Wat zeg nou? Dat zongen de mensen leuk van Beaufort toch. En dat nemen, dat staat op een cd van u en een cd die heet Zo. Gauw weer met de tweede in het laatste stuk van het verhaal van Herman van Velzen. En daar staat boven, door was een kind ontvoerd. Het is toch verschrikkelijk, zei de vrouw. Wat is zo'n kerel wel niet van plan? Ik ga naar de politie, zei Oant en sprong op de fietsen. Oant reed voort. De vrouwen met de tassen hielden een elektricien aan, den dat toevallig met een buis op de nekken aan kwam fietsen. Ze hebben een deentje ontvoerd. Een kerel met een auto. Oant Peppelkamp heeft de zenen. Door, op de weg. Hier is al naar de politie. Ik haal mijn auto op, zei een elektricien en ging meteen weer rummen. Toen Oant met de politie kwam in de blauwe bussen, stond er al een hele drom volk. Ik wist werkelijk niet waar de lui zo gauw vandaan kwamen. In de gauwigheid stond er zo vol dat het hele verkeer vastliep. Ken die auto weer? Vroeg de politieman aan Oant. Bojowa, het was een rode auto. Jammer dat ik het nummer niet weet. Ik viel en had door de kans niet voor. Maar al was ze niet de volgende en het nummer had Oant toch niet de dag. Maar dat vertelde de politie niet. Weet hij ook niet wat voor merk het was? Nee, van auto's heb ik niks geen verstand, zei Oant. Toen Oant achteruit keek, zag hij dat een hele stroom volk achter u aankwam. Een stuk of drie auto's, bromfietsen en gewone fietsen. Ze reden in de, maar daar was geen rode auto te zien. Wel kwam er een auto uit de tegenovergestelde richting. De politie gaf een sein om het te stoppen. Ben je ook een rode auto tegen de komende? Vroeg de politie aan de man achter het stuur. Nee, ik heb geen rode auto gezien, zei de man. Hij deed ze hele weg afrennen? Ja, van de grote weg af. Minder, dan moesten de auto toch gezien hebben. Uit de deur rennen is tenminste. Maar de kans is groot dat er een eentje wiet erop een bosweg in het slagen is. Ik vind dat dat bos maar eens door kruisen moet. Wiet kan er niet komen, want de omliggende gemeenten bent inmiddels alle waarschuwd, zei de politie. De blauwe wagen stoppen bij het bos. Kijk eens aan, wie heb hulpen genoeg, zei de politieman. Nou en of, ze waren allemaal gerne bereid om me te helpen. Hou hem in de vingers kreeg het een boord er wel af, zei het een van de jonge kerels. De politie gaf orders wat er gebeuren moest om het in dader te vinden. Het was niet gemakkelijk, want op alle bosweggetjes was een spoor van autobinden. Zondags dan kwamen vullen stadselui door een hap frisse lucht halen en leden de kinderen er rondlopen in spullen. Soms kon je wel 10 of 12 auto's stellen die op de gekste plaatsen in het bos stonden. Maar als ze nu een rode auto zagen, dan wisten ze het wel. De klopjacht begon. Oant had een dikke koezel in de hand genomen en liep samen met een bejaarde bouwvakker. Het hele bos was vol leven en beweging. De knieën had nog nooit zo benauwdheid. Met 1,5 uur was het hele bos al verzorgd. Had de auto zo groot was geweest als een sigaarkistje, hadden ze hem nog moeten vinden. Toen Oant met de bouwvakker het bos weer uitkwam, stonden ze tegenover een nieuwe boerderij die aan de overkant van de weg lag. De hele huishouding van de boer stond aan de weg. Zelfs een oude opa in een invalidenwagentje was niet in huis gebleven. Wat is hier toch aan de hand? Vroeg de jonge boer aan Oant. Boh, er is een kind ontvoerd. En de politie dacht dat ze hier wel eens in het bos kon zitten. Een kind ontvoerd? Vroeg de boer. Ja, een deentje van een jaar of 11. Door een kerel in een rode auto. Is hier soms zo'n rode auto voorbij gekomen, hè?
1: Niet dat ik weet, zei de boer.
0: Dan opeens won Oant stille. Zijn ogen viel op een deentje met lange blonde haren. Ik zal durven te zweren dat het net zo'n kind is als dat toa, zei Oant. De boer keek hem even aan en begon dan te lachen. Weet ze al wat voor kind dat vermist wordt? Nee, dat kan nog niet. Het is gebeurd toen de school uitging. Mijn goede man, ik heb ook een rode auto. En ik heb mijn dochter die door met...

Didoor met die lange blonde huren opbewacht en in auto meegenomen. Ze heeft de fietsen kapot en zodoende heb ik haar voor de bracht en weer opgehaald. Vanavond kan ik de fietsen weer ophalen. Ik denk dat je u vergist en dat er helemaal geen kind ontvoerd is. Ga maar met, mijn auto staat achter toes. Een rode auto. Oant ging met, gevolgd door anderen. Den auto is, zei Oant beschaamd. Oh, wat had er door een bokkenschotten? Dat een rode auto gevonden was, was al gauw bekend. De politie kwam er nu ook bij. Maar ik zag het toch dat je een auto trokken, zei Oant. Ik heb er even bij de handen grepen en bij het instappen. Goed herinneren doe ik het mij al eens niet meer. Ik strukkel en toen greep hij mij bij de pols, papa, zei het deantje met de lange huren. Het volk lachen wel een beetje, maar toch niet zo als het Oant verwachten. Peppelenkamp, dus geen was er dat het deantje ontvoerd won. En je hebt de doden wij in zo'n geval moesten doen. Lou blij wezen dat het zo is en niet anders. Stap maar in, wie riet weer naar Darp. Over het voorval won in het Darp droge brood. Er won ook een lachende en natuurlijk was het weer een leuk stukje voor de kranten. Oant vertelde het ook in Oes. Geert de voeten niet met hem. Zo kan zich ieder mens vergissen, zei ze. Maar je moet me niet vertellen dat de televisie geen invloed op u heeft. Als hij niet zoveel naar de krimis keken, was hij nog niet met zo'n jacht naar de politie lopen. Ja, het is waar, zei Oant. Door de televisie beginnen je een hoop dingen met andere ogen te bezien.

richtig Limburgs kind. Schon wie je blijtje dat fladdert in de wind. Mijn hart dat steekt in brand.

Dat, beste Leu, was de Limburgse troubadour Harry Wagemans. En het lied dat heette Ik ken een aardig meidje. Ja, dat was een keer een iets anders dialect en het was best te verzonen. Ga ik nu nog een kort verhaaltje van mezelf en daar staat boven een hond africhten. Ze won in een van de buurtschappen aan de andere kant van Darp. Ze was een achter in de dertig en twee verdieners. Ze zat in het onderwijs, hij werken vier dagen in de week bij een garage, in een andere plaatsen als monteur. Bij goed weer fietsen Dick Iedelman met zijn sportfietsen en een rugzak om pokkel naar de garage. Het was meer als 10 kilometer, maar hij vond dat hij ook aan zijn conditie moest denken. Aan het rijden ging hij met een auto. Dat kon makkelijk, want ze hadden ieders ene. Dat hij met twee verdieners. Annelies ging altijd met een auto naar de basisschool in Darp, waar ze lessen gaf aan kinderen. Kinderen hadden ze niet en paarden was een grote hobby. Dick en Annelies hadden een jaar of wat terug het boerderijken gekocht en van binnen helemaal verbouwd. Ja, den Dick dat was een handige en Annelies had ook duftig medeholpen. Van boeten was het boerderijken in de oude stijlen blijven. Alleen een naaste toes hadden ze met zich beiden een grote zandbak aan laten leggen voor de drie springpaarden. Zowat iedere avond was een Dick en Annelies aan het oefenen met de paarden. Ze gingen er ook nog twee avonden met naar de ruiterclub, waar ze beide lid van waren. En hunden, daar waren ze ook gek op. Twee hadden ze er. Een strootras en een echt ras, maar dat was nog maar een heel jong hundeken. Een echte Duitse herder moest door uitgroeien. Dat strootras was een oude, dikke, glimmende, pikzwarte hond. Een halve meter hoger en ook zowat een halve meter breed op de ruggen. Dick en Annelies hadden hem ook maar Turk genoemd. Dat heden al toen ze hem kregen hadden. In de buurt vonden ze dat gek. De hond den Turk heette Motumoa. Dick en Annelies hadden wel vaker vreemde dingen bijtende. Als Annelies en Petrie ging, leep Turk er meestal naast te heggen. De tongen slakken hem wiet uit de bek. Ze kreeg er nog hosten een keer het trammeland met. Ze kwam twee kerels tegen, gastarbeiders uit Turkije, op rammelende fietsen. De hond leep een ende achter Annelies en haar peert. Annelies riep maar zo, zonder erbij na te denken: Hey, oude Turk, skeet eens met knop. Toen ze er uit had, wilde ze de woorden direct wel weer insloeken. Heren, mensen, wat stom was dat. De Turken keken alleenlijk verwonderd, keken nog eens om me en rammelden weer op de oude fietsen. Annelies had zich de tongen wel af willen bieden. En Dick had werk met het africhten van Waldo, den Duitse herder. Den groei naar school. Alleen toen een grote won, kwamen de leu die er langs fietsen wel erg kort aan de boksen. Een zetken later grepen er ook al eens een uit de buurt in de benen. I moet uw Waldo in de gaten houden, den bidt er nog een keer een in de benen, zeiden ze in de buurt tegen Dick. Dick vond dat jammer, dat Waldo zo'n nietsen hond was. Hij overleggen met Annelies en toen bedachten ze zich met zich beiden de manieren om Waldo dat bieten af te leren. Dick zou zich als vrouwen verkleen en langzaam langs zijn eigen hoes fietsen. En als Waldo dan weer zo kort aankwam, dan wollen een muilken op de butter geven dat het bieten voor eens en altijd over zal wezen. Zo gezegd, zo gedaan. Dick leen van zijn zuster Roedarp le kleren en nam ook haar fietsen met. Die zal Waldo zeker niet kennen. Op een zonnige zomerse zaterdagmiddag verkleden zich als vrouwen, deed ook nog een hoofddoek om de kop en fietsen op de geleende damesfietsen een ende de buurt in. Ha, daar zou het nou net hebben. Daar kwam zijn buurman tegen. Dick keek zo wiet mogelijk naar onder en zei niks. Zijn buurman keek verwonderd om me. Den was niet gewend dat er geen tijd van dag zich won. Dick trad duftig deur. Den buurman leep ook weer. Toch min iets herkenbaar.

aan die vrouwen te zenen. Toen hield ik stille en keek op zijn horloge. Ja, de 5 minuten waren voorbij. Nu zal Annelies bij Hoes Waldo wel loslaten.

Ihre mensen, wat ging den hond te keren? Wann blukken, wann naar gewoon. Dik kreeg hoste angst voor zijn eigen hond. Toen was ze vlak bij Joes. En Waldo was vlak bij Dik. Hap, dit Waldo, en roetsch. Een hele skeur in de rok van de vrouwen. Grr, hap, nog een keer. Deze keer had Waldo het been van Dik te pakken. Het bloot spuitende roet. Dik smakken van de fietsen, die kletterend op de klinkerweg kwam te liggen. Het stuur stond was in de luchten kop, den rollende en de witteren barm in. En voor het was zowat dubbele slagen. Een van de jasbeschermers hing daaraan plodden bij. Walvo stond gevaarlijk bij de vrouwen te grommen en liet de hele tijd het aan de zien. Toen Dik overeinde kwam en gekeerd een gebed opzee, kreeg Waldo zijn vergissing in de gaten en vloog men stad tussen de achterbenen boeza. En net of het zo wezen moest, kwam denzelfde buurman de weer aan wandelen. Dat was ook wel stom toevallig. Wat maakt Ido dan? Vroeg den lachend. Het was ook wel een wondergezichte. Dik in gescheurde vrouwenkleren met een kapotte fiets en min op de weg. Dik kon niet anders vertellen als dat er mijn hond aan het africhten was. Den buurman lag dubbel van het lachen. Hij sloog zich op de knieën en kon hosten niet meer uitschrijven. Bij Annelies, die alles van hoe ze het hadden zien, liepen de treunen over de wangen. Dik stond erbij te kijken, alsof het tandpijnen had. Het bloon won gelukkig minder. Dik stangel met de kapotte fiets op hoes aan. Later won in de buurt in geuren en kleuren verteld hoe Dik de Duitse herder kon africhten. Dik en Annelies heb Waldo nooit asielen donen en een reeppinseltje weergenomen. Den was niet zo gevaarlijk voor de lui die bij jou over de weg fietsten.

Dat was uit Lochem, de Jan Otting Band en het nummer dat heet Ik heb uwe zene. Gaan nu naar een kort verhaaltje van Jan Grootsevert uit Grolle. En daar staat boven het zwarte pak. Een mens kan in zijn leven wel eens voor een verrassing komen te staan. Dat weten we allemaal. De ene keer is dat vermakelijk, maar mangs is dat minder plezierig. Een lid van de Prinsengarde van de Knunnekers in Grolle werd erover met te praten. Nee, wie noemt geen namen. Dus raken we er ook geen mensen met. Onze carnavalist liep op de morgen de Grolle, toen hij in de witte zijn kameraad aan zag komen. Ten zijn gezicht stond meer op onweer als op een fleurige vuurjaarsdag. Toen hij kort erbij kwam, zei onze Knunnekerskerel dan ook: Dag Frits, wat kijk je spits? Bui soms met verkeerde been uit bedden sprongen en hij hoeft vertraad. Nou, nee, antwoordde zijn kameraad, dat niet. Maar mijn vader is vannacht in zijn sloop overleden, zodoende. Oh, neem mijn vooral niet kwelke, heust het knunneke zich. En nog van harte gecondoleerd. Zijn moord bedanken hem en toen volgende een lang gesprek over hoe het allemaal zo gekomen was. Maar, zei hij aan het einde van het gesprek, nu zoek ik eigenlijk nog een zwart pak. Maar dat heb ik toch, riep onze knunneke spontaan. Ga maar met mijn, met naar huis. Zo zie je maar weer dat knunnekes ruimhartig bent. Frits was recht verguld met deze spontane hulpen. Hij bedankte uitgebreid en vertrok met het zwarte pak. Het knunnekeslid hield er een heel goed gevoel aan over. Hij had zijn goeie dood den dag alweer gedaan. En de eerste pronkzitting, dat duurde nog even. Zolang kon hij zich wel redden zonder zwart pak. De begrafenis van Frits zijn vader was al lange en breed achter de rug. Maar wat er ook terugkwam, geen zwart pak. Om hem door nu op stop en stee al om te vragen, vond de carnavalsvierder niet gepast. Na zo'n begrafenis moet er jou van alles nog geregeld worden. Hij wachtte dus maar geduldig af. Vlak voor het carnavalsspektakel zal beginnen, troffen de twee mekaar weer. Het knunneken schraapte al zijn moed bij mekaar en vroeg aan zijn kameraad: Zeg Frits, hoe gaat het eigenlijk met mijn zwarte pak? Een paar hondstrouwe ogen keken hem aan en toen kreeg hij het antwoord: Goh, kerel, ik weet niet hoe ik u moet bedanken. Wordt dat pak van u, dat stond onze vaar toch zo goed? Tja, en toen volgde er weer een lang gesprek, wat minder metlevend. Als de vorige keren trouwens. Verslagen sloften het knunneken op hoes aan. Hij kon het nog niet begrijpen. Zijn mooie, nieuwe, zwarte pak. Zomaar voort. En zo kon het gebeuren dat er met het laatste carnaval tussen al die knunnekes ene leep zonder zwart pak. Maar dat heeft geen mens opgemerkt.

Dat waren de Grolse Hofzangers en het nummer dat heet Uit Grolle komt de muziek. Nou, nu een heel kort gedichtje van Jannie Konings naar Weide. En daar staat boven, ne nijen dag. Ochtendgloren, er is ne nijen dag geboren. Mocht er iets niet aan zin, toch met moed begin. Straks heb je misschien onverwacht nog plezierig deuren bracht.

Dat was een Leni und Ludwig met de trompetenecho, ook voor onze vaste luisteraar in Zeerenberg. Het volgende nummer is van het Vader Abraham Show Orkest. Ai, ai, ai, Don José.

Applaus voor de Glanerbrugge muzikanten. Ja, beste leu, dit was het weer voor vanavond. Wie hoopt dat u allemaal hebt vermaakt. Samenstelling en presentatie Gerard Uwland, techniek Inne Uwland. Wat ons betreft, gerne tot de volgende weken. En laat u allemaal goed gaan. Na 8 uur kan je luisteren naar het programma Proten en Rondgaan vanavond met Henk de Brummestoete en Gerard Krozenbrink aan de knuppen. Hou nog 2 nummers klaarstaan. Als eerste het orkest van James Last met een medley van allemaal Amsterdamse liedjes. En nog een stukje van Hans Keuper en den zunk over Platt.

0: Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flon Flon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
2: Wat zei jij nou, Bert?
3: Haal banaan nou eens uit je oor.
2: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van €250 tot €600. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu, praten en rondgaan.

Hier is Praten en Rondgaan van maandag 15 juni 2026. Mijn naam is Henk de Brummelstroeten. En de techniek doet Geert Krozenbrink vanavond. We maakten weer een gezellige avond van. En ik hoop dat je er ook met plezier naar luistert. Ik heb een thema voor vanavond. En dat thema dat is eigenlijk een beetje afgeleid van Midsomer Mondriaan. Dat speelt zich aankomende zaterdag af. En toen dacht ik, ja, midsomer, wat doen we daar hier eigenlijk met? En dat is eigenlijk maar heel weinig. Maar in de rest van de wereld wordt dat wel uitgebreide vier. Dus daar ga ik u straks nog even wat over uitleggen. Als eerste nummer voor vanavond hebben ze kijken van wie het woordje dialect zoekt, wat gebeurt er dan? En toen kwam ik toch zo'n nummer tegen van Tineke Schouten, Caritefse en Gerard Cox. En dat is het dialectlied, maar het is wel ander dialect. Maar wel grappig. Het is ander dialect dan waar we hier praten, maar het is wel een dialect. Dus hier heb je hem, het dialectlied.

0: Dialectlied. Tineke Schouten, Carrie Tefsen en Gerard Cox. Ja, ik had hem nog nooit eerder gehoord. En Geert Kroosmerink zegt ook van, ik ken hem niet. Maar nemen we dit nou een dialect of is het gewoon een accent? Ja, dat...
1: Zeg maar.
0: Als hij het zelf een dialectlied neemt, dan zal het een dialectlied zijn. Laat maar in min laten, toch? Goed, we hadden het over... Midsomer Mondriaan, Midsomerdag. Wat is dat eigenlijk, Midsomerdag? Vieren we hier niet? Dooien weet er niks met. We weten best wel wat een zomer is en ook wel wanneer het heetst is in de zomer. Ik heb afgelopen weken natuurlijk een beetje vetweer gehad, als ik het zo mag zeggen. Velle regen. En ik kon van buien raden ook al geen zak van op aan, want ik dacht, nu kan ik wel op de fiets, maar het ging toen toch weer mis. Maar Midsomerdag, ja, dat is eigenlijk best wel bekend. Dat is de langste dag van het jaar. En dat is aankomende zondag. Daar wordt wereldwijd wordt dat wel gevierd. Maar hier vieren we dat eigenlijk zo goed als niet. Het is het hoogtepunt van de zomer, zegt ze dan. Waarop de zon op het hoogste punt staat. En de dagen het langste punt. Dat is met zomerdag of de zomerzonnenwende. Zo. Nou, is dat een mooi woord of is dat niet? Dat kan je op Scrabble gebruiken, als je dat wilt. De zomerzonnenwende heeft een betekenis in de natuur. Dat komt omdat de aarde een beetje scheef tegenover de zon staat. En daarom is op deze dag het noordelijk half rond kreeg de meeste directe zonlicht. En dat doordat kreeg de langere dagen en kortere nachten. Het markeert het begin van de zomer, zegt ze. En warm weer, bloeiende planten en een felle natuurlijke energie, zoals ze dat noemen. Dus hij zonnepaneel neemt ze die in deze tijd van het jaar ook goed. Maar goed. Wie hebt... Dat is de zomerzonnewende. Je hebt ook midwinternacht. Dat is zo 21 december. Daar bent hier in achter ook wel heel veel verhalen over wat tradities waren, gedachten waren vroeger bij midwinternacht. Maar bij de zomerzonnewende is daar is niet zoveel van bekend. Ik ga dadelijk wel even vertellen hoe ze dat wieters op in de wereld een beetje viert. Maar wie begint hier maar even heel degelijk met een liedje van Dick Altena. Namelijk De Zommers van Vroeger.

Dik Altena, zomers van vroeger. Die waren niks anders als Noor zeggen. Niks warmer, niks bijzondere. Het is maar hoe je er naar kijkt. We hadden het over midzomerdag, of de zomerzonnenwende. Ja, er zitten eigenlijk twee kanten aan midzomerdag. Aan de ene kant is een langste dag, maar aan de andere kant wordt daarna de dagen ook weer korter. Dus als je nou echt van de zomer houdt, dan word je daar weer niet vrolijker van dat de dagen korter worden. Maar een hele mooie beschrijving van zomerzonnenwende, dat is het spel van licht en hitte, waar de zonne hoogst hun bereikt en de natuur op haar uitbundigst is. Dat is de betekenis van midzomerdag. En een van de meest bekende dingen rond midzomerdag is natuurlijk Stonehenge. Daar bent die stenen in Engeland, waar ergens. De meest bekende historische bouwwerken, die wordt met de midzomer en zomerzonnewende in verband gebracht in Engeland. En daar verzamelt zich duizenden leu, verzamelt zich daar jaarlijks om de zonsopgang door te bekijken. En dat moet een heel bijzonder iets wijzen. Midzomerfestivals bent er ook nog steeds wel. Maar dat is eigenlijk meer in de Scandinavische landen, Zweden en Noorwegen. Er wordt een uitbundig midzomerfeest gevierd. Mensen dansen rond de meiboom. Dreigt kransen van bloem. En hebt er ook traditionele gerechten en dranken bij. Dus zal er wel weer uitbundig aan toe gaan. Deze festival markeert de overgang naar de zomer. En viert het feest van het licht. Ik heb even goed uitgelegd, toch? Betekenis van midzomer en dan met name in de Scandinavische landen. Hier denken we bij midzomer aan allerlei boerentradities ook. En een van die tradities is natuurlijk wel dat je in de zomer hooi moet. De hooi moest naar binnen als voor de beesten. Dat was zwoegen. Ik heb er eerder wel met me gaan

helpen. En dan vooral als er een donderschoer aan de log zat, dan moest hij die heukkoor nog extra vol. En hij dan pech had en die schotten lukken in barm, dan hij al het heu in graven liggen. En mijn opa zat altijd bovenaan. Hij moest het heu vatten. En hij bleef daar boven in het heu zitten. Dus dan lag ook een paar mol in graven met heu en al. En dan, ja, dan had hij natuurlijk wel een groot probleem. Hij kreeg daar nog op tijd voor het schoen binnen. Mooi werk heeft er een versje van. Zwoegen in het heu.

Zwoegen in het hooi, mooi werk. Mooi liedje. Alhoewel het ook daadwerkelijk er wel toe ging, denk ik. Het was altijd uizen en gevecht tegen wou zijn. Uit de regen opkomst, dan moest altijd schielijk gewoon. Wat er bij midzomer ook op heel veel plaatsen op de wereld nog steeds een traditie is. Dat is spullen met vuur. Vuur, wat we hier doen met Pasen, rood paasvuur aansteken. Dat verder speelt bij de viering van midzomer, of midzomerdag of de zomerzonnewijn ook een belangrijke rol bij vele culturen. Er wordt vreugdevuur aan de stokken als symbool van zuivering. Dus schone worden. Welkom heten van nieuwe energie. Leu verzamelt zich rondom het vuur, zingt, danst en deelt verhalen. En in de zomerzonnewende wordt over de hele wereld gevierd. Er zijn overal wel verschillende tradities en gebroeken. Maar bijvoorbeeld bij sommige inheemse culturen in Noord-Amerika wordt de zonnewende geëerd met spirituele ceremonies en het vieren van de overvloed van de natuur. Nou, als je naar boven kijkt, dan zie je die overvloed ook wel, zeker na al die buien. Hè. Ja. In India wordt de zomerzonnewende in verband gebracht met het oogstseizoen. Dat is natuurlijk ook logisch, want de geruit van alles en de bleut van alles. Kleurrijke festivals wat er al om de begin van zomer te vieren. Begin van de zomer. En wie hebt hier binnenkort midzomer Mondriaan? Maar dat is een iets ander verhaal. Dat is ook wel kleurrijk en dat is ook wel om iets te vieren, maar kom je straks nog op.

0: Maar waar ik in ieder geval ook met... Nu ook even kijken welke ik hem links of rechts. Ja, ik ben natuurlijk nooit de hele tijd aan de praat.
1: Ben Donkelaar, zit klaar.
0: Ben Donkelaar. Ja. En dan heeft het ook over heu, stro en gras.
1: Zullen we dat doen?
0: Ja, laat dat maar doen.

Het verschil tussen heustro en gras. Ja, ik heb het niet op school gehad, maar ik weet het verschil wel. Ik weet het verschil wel. Stro, daar lagen de beesten in en heu, dat verraten de beesten. Toch, zo was het, ja. Oké. Wie gaat het dadelijk hebben over een vuurtje kieken en waarom we gaat hebben over een vuurtje kieken? Wie de heel veel vieringen die gaat over, die verbonden worden met zomerdag of aan de zomerzonnewende, daar wordt vuurtjes gestokt. En dat is onder andere ook om dankbaarheid te tonen voor de overvloedige oogsten die ze hebt. En die vuurtjes, die waren hier in vroegere jaren, en die hier ook wel aan de stokken met zomerdag. Maar dat is ooit door, zeg maar, de invoering van het christendom is dat verboden. En dat was heidens en dat was dat paste niet in het geloof. Dus wat dat betreft is het eigenlijk wel bijzonder dat we hier midzomer helemaal niet meer viert. Terwijl in de rest van Europa het nog wel gevierd wordt. We hebben er wel wat anders voor gekregen. En dat is wel vaker met heidense gebroeken. Er moest dan ook nog een kerkelijk verhaal aangekoppeld worden. En in deze regio is dat dan het Sint-Jansfeest. Het Sint-Jansfeest. En eigenlijk is dat op 24

juni. En Sint-Jan is gekoppeld aan de geboorte van Johannes de Doper. Dat was precies een half jaar voordat Jezus geboren werd. Dus dat was precies een half jaar ouder. Nou, Jezus 24 december, Johannes de Doper 24 juni. Dan mochten we toch nog een beetje met zomer vieren. En hoe dood ze dat dan? Dat dood ze opnieuw met vreugde vuren. En op zich is dat wel heel bijzonder, want die vreugdevuren, dat geeft zo wie dat de leuder ook dwars door hen sprongen en dat het vee er ook door hen jacht werd. Want dat zal dan allemaal te maken hebben met zuivering en met reinheid van het vee. Nou ja, daar vertel ik straks nog wat meer over. Maar ik wil eerst dat verske wel eens horen van Jan Henk de Groot. Voor mij ook niet heel onbekend, maar dan hebben we het wel over vuurtje kieken.

nog een te green bean filmpje. Met mensen vuil ik mijn night goud. Dr. Z, Maserais van Kamp. Du bist psych, has een burn-out. Ik wil de rest.

Kuurtje kieken. Jan Henk de Groot. Met een hele band op de achtergrond. Vuurtje kieken, het Sint-Jansvuur. Ik heb het net al genoemd. Sint-Jansvuur, dat is zo'n vreugdevuur. Neemt naar Johannes de Doper. Dat in vroegere eeuwen deel uitmaken van de midzomerfeesten. Daar heb je hem weer, midzomerfeesten. Ja. En reeds, maar dat was ook al voordat het christendom hier, hier aankwam. En dat is nog steeds een gebruik in vrijwel alle landen van Europa. En dat is op 23 of 24 juni werd die Verkes aanstokken. En in Beieren, Oostenrijk en de Sudeten is dat nog steeds heel gebruikelijk. In Nederland en België hebben het gebruik in enkele plaatsen.

Nog langer staande home. En in Huizen, wordt op maandag na Sint-Jansdag, ja, wordt het spiegelgevecht gehouden tussen de gildes van het dorp. En dan wordt ook altijd een vuur aan de stokken. Men

0: Zelf dansen ook rond het vuur, maar sprongen er ook wel dwars doorheen. Dus het is puur bedoeld voor de afweer. Nou ja. Ja, of wie daar zoveel aan op moet hangen, dat daar zo'n betere afweer van krijgt. Ach, ja, ik weet het ook niet. Kijk, wie viert nog maar hier in het boetengebied vooral met vele werk op het land. En Henry Wellink heeft er ook een liedje over en dat heet De Heumaker.
1: Oeh, mijn hest zeg. Het is echt warm hier.

0: Kraker.
1: Kraker en Stoel?
0: Henry Welling.
1: Nee.
0: En de Heumaker is dan een aanduiding voor de zonne. De Heumaker schijnt heel heet in de Achterhoek. Zette. Ja.
2: Dat is hij niet.
0: En maakt alles gras tot hee. Prachtige beschrijving. Wie hebt het dat over met zomerdag? Dat is 21 juni, dat is aankomende zondag. In het zaterdag ervoor wordt hier in Wenteswijk Midsomer Mondriaan gevierd. Midsomer Mondriaan is een festival wat bedacht is rondom het thema Mondriaan en de langste dag van het jaar. En er zit allerlei culturele

hele activiteiten aan vast. Daar ga ik u straks nog wat over vertellen. Maar van al dat heuien en van al dat praten over vuur en dwars het vuur gaan en wat er allemaal groot en bleut, word je best wel een beetje lui van. En als je lui bent, dan kan je zo heerlijk uw gemak zoeken in een hangmatte. En over die hangmatte, daar zing geen Reinders.

0: de honger, de hangmat, meneer.
1: Ja, wat knap hij dat zo kan zingen dat hij gedurende het liedje steeds luier wordt. Vind je? In de hangmat, dan hij echt aan het einde van het liedje, dan slaap je host zo. Oh, zo lekker ritme, zo lekker rustig. Prachtig. Goed. Je hebt nu in de hangmat te liggen. Ik ga.

0: jullie straks wat vertellen over wat er met Midsomer Mondriaans wel op de straat komt. En niet dat ik nou echt zoveel in de organisatie gedaan heb. Maar ik heb wel een bijzondere opdracht gekregen voor Midsomer Mondriaan. En dat was of ik de attentiestenen in de Misselstraten tot leven wil brengen. En dan zie ik iedereen al met van die vraagtekens in de ogen kijken van attentiestenen, waar heet dat nou in godsnaam over? Maar er ligt bij heel veel plekken ligt trottoirtegels met een fotoafbeelding van de gebouwen en panden en huizen weer de vroegere stonen hebben. Want de meeste straten was gewoon eigenlijk deurgaande weg. Er waren geen winkels eerder. Er was gewoon, dat was de weg van Bredevoort en de Yogi zo deur naar Kooideur nog rollen. Hij één geld vandaan ging. En dat is eigenlijk later pas een winkelstraat geworden. En heel veel van die oude pan einde boven kijkt. Kan je ze nog herkennen, er bent er ook wel wat weg. Maar met een aantal van die attentiestenen, daar heb ik verhaaltjes bij gemaakt. En daar ga ik u straks over vertellen. Maar dat doe ik pas als ik het zo wiet heb. Want ik wil eerst nog met krudden naar de zinnen schien. Het schijnt hier nou zo mooi naar binnen, toch Geert? Ja, het wordt hier bijna tropisch binnen. Nou, de laatste dagen niet.
1: Lekker warm hier toch?
0: Ja. Je zit heerlijk hier in de zonneschijn. Krudden.

0: Krudde Zunneskien. Een mooie naam eigenlijk, Krudde. Mooie titel. Wat zou Krudde betekenen, weet je?
1: Ik heb geen idee.
0: Nee, ik ook niet. Had ik eigenlijk Vertie op moeten zoeken. Ik weet niet hoe het dan. Goed, wie gaat het straks hebben over Midsomer Mondriaan? Maar wie moet nog even dit eerste uur afsluiten? Wie hebt het gehad over wat Midsomer in deze tijd hier betekent? Dat is eigenlijk heel weinig. De zomerzonnewende ook niet. In de astrologie en in andere landen in de wereld betekent het wel heel wat. En bent er ook rituelen aan verbonden? Die kennen we hier eigenlijk niet. We hebben alleen in Winsweek een nieuw ritueel bedacht. Ooit, en dat is Midsomer Mondriaan op de zaterdag voor 21 juni. Hebben we een festival in de winkelstraat, terwijl er ook markt is. En dat is winkelend publiek en waaronder ook vele Duitse gasten natuurlijk optimaal te vermaken met alles wat Winterswijk zo'n beetje aan cultuur in zich heeft. En dat is eigenlijk wel heel erg vallen. Ik ben wat dat betreft in Winterswijk best wel verwend met wat er allemaal is. Daar is Midsomer Mondriaan voor bedoeld. Dat is 's middags van 12 uur tot 4 uur dat het winkels dichter gaat. En dan haalt alle evenementen ook op. Dat is voor de zaterdag en dan de vrijdagavond, de koopavond. Dan wordt gevuld met eigenlijk alleen maar muziek. En dat muziek van uw eigen dorp, de dweilorkesten. Die vult dan het hele centrum met hun muziek en die komt allemaal samen op de markt en dan maakt er nog een mooie finale aan. Dus alleen dat is al voor iedereen heel interessant om dat te komen bekijken. Ik heb dan een opdracht bij je krijgen. En dat is meer de opdracht richting het toneelgezelschap. Wou hebt. Dat is het Lappenbrink Theater. Die doet ook de kerst op de Lappenbrink. Maar die doet met Midsomer Mondriaan ook wat. En ik kreeg de opdracht om de attentiestenen in de Mistelstraat ter leven te brengen. En ook dat heb geprobeerd te doen, dat ga ik jullie straks uitleggen. Daar heb ik ook de passende muziek bij. Maar wie sluit dit eerste uur af als dat lukt? En anders zou vast nog wel een ander muziek hier achteraan. Met een nummer dat heet Eendagsvlinder. Eendagsvlinder, en dat is van de Heino's. En nou, Eendagsvlinder van de Heino's, dan gaan we over weer op de reclame. Of nee, het nieuws van 9 uur. En na het nieuws van 9 uur kreeg natuurlijk van mij, in opdracht van mijn zuster, de uitslag van het dialectquiz. Ja, ik ben hem niet vergeten dit keer. Maar we gaan nu eerst luisteren naar Eendagsvlinders van de Heino's.

0: Alveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de warme

0: Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
4: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
3: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu, praten en rondgaan.

moeten weert. Op de bank bij de kerk on een lindenboom, door is wat of klasje neert. Ik zat er als kind sommersoms bij het volk en heb er goed lasten geleerd. Een oude lanteen met blauw-groene leg, den brandermangs volste vroeg. Want de steen was nog warm van de zon overdag en de monster weer aan de loch.

op de bank. Mi fa bruke scheep het zoet ven. De kuster, de bakker of andere kills. En het jongvolk dat stun er om hen. Door praten ze dan over slemperschreed. Die ziektes kon bezweren. De kuster hard eit ouwe domineer. Die een slimme tiet profeet.

De oorn die stond mij mangs rood aan kop. En ik losten stil als ne moes. Tot mijn vader had ze, allo jongst, dat is op. Het is bergans, die gaat naar huis.

0: mehr eid de Mühe wert. Op de bank bij de kerk on een lindenboom, door heb ik afroch geleerd. Dat lem mangs pers is mangs gel of legre, mehr eid de Mühe wert.
1: Op de bank bij de kerk on een lindenboom, een liedje van Ben Donkelaar. Ja, en dan zeg ik ook al wel van ja, alle verhalen van vroeger en alles wat Leu vertelt, je kent de helft geloven of iets meer. Maar het geeft wel om de verhalen die het leven mooier kleurt, mooier maakt. Of soms niet zo mooi, maar goed, dat kan ook. Maar als je op zo'n bankje zit, dan hoor je van alles. En op zo'n bankje bij de kerken, daar zult ook alle verhalen van vroeger verteld worden. En met verhalen van vroeger, daar heb ik wel wat met. Dat weten jullie nu zo langzamerhand wel. En dat werd meer mensen, dus dan word je ook gevraagd. Voor met zo'n mondriaan van, kan je wat doen met die attentiestenen? Nou, die attentiestenen, dat zijn stenen die liggen in het straatwerk van de meeste straten, maar ook van andere straten, overal liggen ze wel. Daar staat afbeeldingen op van de oude panden zoals die aan die straten hebben staan. En er staat een beschrijving bij van wat het was. Of het een notarispand was, of dat het een mooie winkel was, of dat het een drogisterie was. Daar loopt in, je hebt eigenlijk niks nodig uit de etalage, dan zou je daar eens naar kunnen kijken, want er staat best een mooie afbeelding op. Maar goed, als ze vraagt van kan je die stenen tot leven brengen, dan is dat wel een iets ander verhaal. Maar ik heb een poging gedaan en dat ga aankomen zaterdag gauw dat uitspelen. Eén ding wat ik wel wist, dat aan de Misterstraat helemaal aan het einde, zeg maar het spekende, dat door het armenhuis hebben staan. En daar heb ik in vorige uitzendingen hier ook wel eens het een en ander over verteld, hoe dat is ontstaan en dat het armenhuis uiteindelijk is oergereus naar de verlopen van het Zekenhuis hier in Winterswijk. Maar het armenhuis dat hebben staan, ja, zeg maar helemaal aan het einde, omhoog van de Gasthuisstraat met de Misterstraat. Maar het mooiste was dat een heel jodenhoek weer omheen lag. En dat is tot een beetje Hotel Centraal. Dat waren de landerijen die hun armen is. Want het was wel de bedoeling dat die lui zelf hun eten verbouwen op het land. En dat ze een paard en een koe hadden, dat ze zoveel mogelijk alles wat te eten moest worden, dat ze dat zelf kon maken. Dus dat armenhoes, dat wist ik dat er stond van die andere attentiesteen. Dat was een verrassing voor mij. Ik heb ook nooit zo met een neus naar de grond gekeken. Dat is ook altijd gevaarlijk, want die lopen overal tegenaan. Maar dat armenhoes, dat wist ik dat er stond. Dus dat zit in een van de verhalen, is dat met een naam. En bij dat armenhoes, daar heb ik een muziekje bij je zag. En dat is van Bovoitag. En dat heet gewoon het armenhoes.

0: Armenus.
1: Bofoitoch. Ja, wie bent hier heel gezellig aan het praten. En vergeet wie af en toe de knuppen. Dat is ook nog zoiets.
2: Hè? Is ook wat, hè?
1: Ja, maar ja, dat mag. Wie bent gewoon mensen, toch? Ja, het Armenus. Maar ja, het Armenus, dat staat helemaal aan het einde van de Messelstraat op het Spekende. Of door Heffen te staan. Later heeft dat pand, dat heeft ook al een zetje superconvexe heet. Maar dan ook, daar moet je aan denken. Daar ligt een steen en dat kan je zien dat het eigenlijk een heel mooi gebouw was eerder. Met echt hoge raam en dat soort dingen. Maar ja, het raakt in verval en het wordt niet meer gebroekt en dan helder een keer op.
2: Ik zei al, laten we het toch Garage Westerdiepen, stond dat kanon erop.
1: Ja, dat kanon heeft te veel staan. Ja, dat is er dan ook al. En toen ben ze ook met, zeg maar... aan de ene kant is het Armenus, al de mannen, al de vrouwen, huis, gasthuis. En toen werd het weer opgesplitst naar het Warmelink en het Algemeen Ziekenhuis. Zo is een beetje de geschiedenis, ja. West. Ah, oh, god, wie bent weer uit. Maar dat is niet het verhaal wat ik gevonden heb over het Armenus. Maar dan ben ik benieuwd. Maar wie moet wel van voor naar van beginnen? En wie begint nou eigenlijk met het hele verhaal aan de verkeerde kanten? Maar dat zal ik u zo uitleggen. Maar van voren af aan begin, daar zing ik Dick van Altena ook over.

van Veurne van Dick van Altena. Ja, ik zal van Veurne van beginnen. Oké. Wat we hier gevonden hebt tussen al die attentiestenen, dat is eigenlijk meteen verder in de Meesterstraat, daar zit een bakkerij. Er zitten eigenlijk twee aan weerskanten van de straat zitten. Maar het mooie is, als je dat struitje ingaat en je kijkt rechts naar boven, dan zit er een gevelsteen. En op die gevelsteen daar staat Krakelingen op. En het jaartal 1803. En wat is dat nou? Dat is zeg maar dat struitje, dat heet de Bossensteeg. En in 1803 heeft daar een bakker ten Bos een bakkerszaak geopend. Nou, en over die bakkerszaak, daar gaat het eigenlijk een beetje over. Maar ik moest zien te komen in zo'n rond 1900. Dus dan besteedt die bakkerszaak 90 jaar. En die bakkers die deelt bivies van het jubileum, deelt ze Krakeling uit, want die Krakeling staat op den Gevelsteen. En met de Krakeling deelt ze ook een folder uit en daarin staat de namen en de adressen van de vaste klanten in de Meesterstraat. En daar begint het verhaal met. Dus bij Bakker ten Bos, 1803, door een bakkerij stichten, maar zijn pand nog witer, kwam nog witer naar voren. Maar je had over maar peer en koor tussendoor te komen, dus die straat over zo breed niet. Niet zo breed als nu de winkelstraat is. Een bakkerij en hij heeft dat een heel ontzettend volgehouden. Toen heeft het overgedaan aan zijn beide neven. Dus de bakkerij die is dan een mooi ontzettend west. En dat pandje, daar heeft later ook nog tassenhandel van wevers gezet. Dat was ook zo'n mooi, zo'n ouderwets zaakje. Ja, dus bij de bakker beginnen we. En als ik dan toch over een bakker heb, dan zoek ik natuurlijk muziek over de bakkerijen. En toen vond ik Hofkoor Internos met Buvus Bakkerijen.

0: Dat komt door buvensbakkerijen. En daar kwam het bij ons niet van. Want we waren maar zo in al ons enthousiasme dat we aan het tweede uur mochten beginnen. Stom vergeten dat we ook nog een dialectquiz hebben bij RTV Slingeland. Dus hij die schaar inhalen. Anders kreeg ik ruzie met twee vrouwen. En dat weet ik ook nog niet. De dialectquiz. Het woord van maandag 8 juni 2026. Woord nummer 242. Dat was de vraag. Wat wordt er bedoeld met een krempel? Wat wordt er bedoeld met een krempel? Is dat A een rommel? Is dat B een kraam? Of C een kermis? En wat was het goede antwoord?
1: Ik heb geen idee.
0: A. Het antwoord A is goed. Een krempel, dat is rommel. Als je een krempel in huis hebt, dan heb je wel een pruttel in huis. Dus een krempel en pruttel is ongeveer hetzelfde.
1: Op zolderwal.
0: Op zolderwal?
1: Ja.
0: Nou, met al die voorbereiding voor alle musicals en toestanden heb ik ook van een krempel in de kamer. Dat kan ik u wel vertellen. Er zit zelfs nog een rattenbi tussen, maar dat vertel ik u straks nog. Nep. Wie waren bezig met dialectquiz? Dat woord van vandaag, maandag 15 juni, woord 243. Wat betekent kregel? Wat betekent kregel? Is dat A, pittig van smaak? Is dat B, boos? Of is dat C, kras of gezond? Nou, wat betekent kregel? A, pittig van smaak, B, boos, C, kras of gezond. Als je nou denkt van ik heb het bij het rechte einde, dan mag je uw antwoord insturen naar dialect@rtvslingeland.nl. En als je het goed hebt, dan doet zo'n briefje in een hoge nood en dan wordt er dan een keer uitgetrokken eigenlijk. Dus, succes met de dialectquiz. En wie gaat weten met Midsomer Mondriaan, denk ik. Toch? Want we hadden net buvensbakkerijen gehad en wij door allemaal van kregen een dikke boek en holle tanden en van alles. Maar de bakkerijen, dat ging over Bakker ten Bos aan het begin van de Misselstraat. En daar is, tenminste, dat is het vermoeden, zelfs de Bossensteeg. Nou, verneemd. Bakker ten Bos. En dan viert jubileum 90 jaar bestaan. Met Midsomer Mondriaan. Dan gaan de straten weer in. Mensen wordt met dat briefje langs allerlei pannen gestuurd.

Die straat, dat ik al gezegd heb, was vroeger vele smaller. Want toen hoefden maar niet vele volk deur. Het was meer zo'n... iedereen dat was erin. En die straat is enorm veranderd. En je zou zelfs kunnen zeggen voor iemand die dan ook een langere tijd niet de west is, van waar is die straat te blijven? En dat is een nummer van Spitfires. Waar is de straat?

Boristerstraat. Mooi nummer van de Spitfires. Ja, Boristerstraat, Meesterstraat, was een smalle straat. We hebben het er net nog even over gehad, dat het eerder al niet goed ging met vrachtwagens. En dan ook nog zo'n heel smal trottoir. En waar vrouwen dan ook met een kinderwagen over hen leven, dat wel ook lang niet altijd. Ik weet wel dat wie een keer had met een wandelwagen, dat we zijn van God, er loopt een wiel. Want het was er een wiel van een wandelwagen af, afgegaan en daar reed de deur en wie stond stil. Maar dat soort dingen zou het eerder ook wel gebruikt werd. Goed, wie gaat even witte met, hoort het verhaaltje van Midsomer Mondriaan witte geeft. Dus die loopt die straat in. Dat zijn meerdere stenen, maar kon ze niet allemaal verwerken. Maar het moest ook nog een beetje in één bestek zitten. Een beetje zo rond 1900. Klapt niet overal helemaal, maar het geeft maar omdat je een beetje een tijd, een beeld van die tijd.

0: niet heb. De tijd van vroeger. Maar dan gauw dus iets witter. Dan kom je bij het pand waar... daar heeft heel lang Timmermans en Mulder in zitten. En nu zit er Schuurmans schoenen in. En hij daar nu voor staat, dan moet je eens naar boven kijken. En dan zie je dat dat een prachtig oud pand is. En dan blijkt dat de notarisvilla van Ekelend ben. En Van Ekelen, dan heeft er wel even gewoond en heeft het ook laten bouwen. Maar dan moet ik daar even in de verhalen van Hans den Bergen duiken. Want ik denk, ja, ik wil wat bijzonders weten over dat pand. En dan lees hij door, en nu ga je u verbazen. Dan lees hij dat er ook een notaris in de woont heeft. Dan op een dag... wat hij altijd elk jaar wel even deed voor zijn eczeem aan de voet naar Bad Ems ging. Dat is een kuuroord waar je even behandeld werd. Maar dat deed hij nog wel een beetje extra geheimzinnig. Want hij bleek failliet te zijn. En niet alleen ja, niet zijn eigen geld te deuren jas, maar ook van al het personeel, van vele arbeiders en landbouwers die dat geld in groot vertrouwen bij hem in bewaring hadden gegeven. Dus, en dat is dan wel een verhaaltje waar ik wat met kan. Hè? Dan geef je zo'n stiekem, maar geef dat naar Bad Ems en dan laten zien een vrouw berooid achter op een bankje voor het huis. En een tuinman kan kijken, maar ja, een tuin is ook weg, alles is weg. De mooie stulpjes zijn weg, alles is weg. Dus dat gebeurt dan bij dat pand van Timmermans Mulder. Dat wordt door oederspeld. Ik zeg altijd, het is een verhaal van vroeger. En vroeger waren er wel een mooie verhaal. En daar zong Ede Staal ook over.
1: Vroeger.

beetje klaar. Al ruim kom je doof ook terecht. Verdaan is top, ik kon hij scheem de ze brak. Verdaan er is been meske weer. Of zo de veedam hoger zand of de of schier. Toch steek het vergeet je nou weer.

terug van jouw jeugd, goeie loten passen. Of uit links bij jou ziet de dood. En als je angst bent en het woord vrouwen dat waard, dan kom je al snel aan de brood. Zou smaak een glas raja's, nou judorans, heet een ijsblad van het noorden op de plee. Op zondag voor sausjes, daar waren onze chips. Ja, uit links, waar we al gauw tevreden.

zit op de broodstaf en de zakje op het voor. Dan komt toch altijd te kort. Dan hadden we nog poffen en bonen op de weg. Zelf weer als die zon nog lijf. Dan zien wie nijd, je bent me erin. Wie zien gewoon, business life.

vroeger, edestaal. Die aantal van de notaris die daar woont heeft door, in de Messelstraat. Daar waar Timmermans Mulder zat en nu Schuurman Schoenen. Maar de, je moet echt, het is, als je door de straat ook eens naar boven kijken. Voor de stenen moet je naar onder kijken, maar als je naar boven kijkt, dan zie je prachtige gevels.

Ik weet ook niet wie in Winterswijk dat echt wel werd. Dat het pand op een hoek met de Roelvinkstraat en de Misterstraat. Dat dat vroeger dat dat een kazerne is geweest. Een kazerne van de marechaussee. En als je naar boven kijkt met dat mooie erkertje eraan, het is echt een prachtig pand. Wie hebt eigenlijk nog best

Een schellenboer van Beaufortag. Een van de oude ambachten. Weer zo. Ik mis hem wel zo de Meesterstraat heb kunnen zien lopen. Maar ja, dat werkt eigenlijk niet. Ik zal maar zo kunnen. Die lui aten toch ook wel eervol, dacht ik. Aan zo ook wel schel. Oké. Als dan witter loopt, dan, zoals ik al zei, dan kom je bij het pand van wanneer Bon Appetit in zit. En Bon Appetit, dat is. Dat is gebouwd nadat er op die plaats drie armenhuisjes gesloopt bent. En dat waren echt huisjes van een voordeur met een klein ruimte ernaast. En dat was alles. Maar er waren dus echte armenlui. En een van die huisjes die was zo onverklaarbaar bewoond. Zo smerig en zo... Oedemond, dat is al eerder gesloopt dan de laatste twee. En in een van in dat huisje, wat zo enorm goorsmerig en bouwvallig was, daar waren de weduwe Stipjes. En de weduwe Stipjes werden uit het huis gezet. En waar moest het toen in? Toen moest het naar het armenhuis, want bieders was er geen plaats. Dat is een beetje het verhaal op basis van die oude foto's. Zo had hij op vier plaatsen in de straten wordt verteld en wordt gespeeld. En dat je het niet allemaal doen kunt, dat maak ik ook nog niet zo veel uit. Want ik kreeg een folder met de originele foto's en met de beschrijving erbij. Dus je kunt het overal precies lezen wat er gespeeld wordt, wat er verteld wordt. En wordt overgeet. En over een oude foto.

een schoorsteen en het kan net. Hangt in een lieske tolle portret van mijn va-sien-mo en mijn va-sien-va. Bruike scheid en moord hana. Grotva in het kistentuig, wat hem goed steet, is luk op een biesten, ai dat zo ziet. Ze hebt hem een zieden deske vuurboom. Op de foto te zien is ze glad uitzien doen. De grotmoeder naast zit als ne vest in, met grotva tussen de kinderen. Door steed omgraat

Om Jan. Door ken ieder ook geen een meer van. Ze leed op de grond, naast een onwijze vaas. Met van die gloems grote dahlia's. Ze zingt hoe de tiet, de leu van het portret. Behalm om graats en door koning God met.

alle foto. Ben donkelaar. Mooi. Kijk, en dan kon ik het natuurlijk ook niet laten. Om er nog een ander nummer bij te zoeken. Omdat ik dat een prachtig nummer vind. En ik heb hem eigenlijk voor het eerst gehoord. Bij Beste Zangers. Het programma Beste Zangers. Daar heb ik voor het eerst het nummer gehoord. Foto van vroeger van Rob de Nijs. En dat werd toen gezongen door Simone Kleinsma. En dat vond ik zo'n prachtig nummer. En dat vind ik nog steeds. Dus foto van vroeger hoort ook bij dit verhaal over mijn Mondriaan familie.

0: Rob de Nijs. Foto van vroeger. Ja, het is een verhaal waarin vele mensen zich, denk ik, wel kunt herkennen. En daarom is het ook zo mooi. Ik kan me dat precies zo voorstellen. Een foto van mij van eerder zet. Nee, ja. Of ik nou precies zo'n toekomstideaal had, weet ik niet. Brandweerman mocht ik in ieder geval niet nemen. Dat was mijn veel te heet, dat weet ik nog wel. Goed, we hebben het even gehad over de verhaaltjes die aankomende zaterdag in het centrum van Wentelsvik tussen 12 en 4 kunt zien. Het verhaal van de notarisvrouw die berooid achterbleef omdat een man met zijn eczeem voert naar Bad Ems geeft, maar waar alle centen met hem. Dat is natuurlijk ook niet zo'n vrij. En het verhaal over het armenhuis, waar mensen geplaatst werden die daar niet zelf in me vroegen. En er zou zelfs bleu in komen waar een notaris ook met zijn centen van met hun centen van deur gewoon bent. Die kwamen in het armhuis terecht en dat was echt geen vetpot. Maar ik denk voor het eerste moment van nu even dat die notarisvrouw, denk je dat niet, Geert, dat hij bij zichzelf een dag heeft, waarom moet mij dat nu overkomen?
1: Ja, ik denk het ook wel.
0: Ja, ja?
1: Ja?
0: Normaal.

Waarom moet mij dat overkomen van normaal? Je hebt het gehad over met zomer Mondriaan en wat er te zien is in de Meesterstraten. Alle panden, alle verhalen die ter leven gebracht worden. Ik hoop dat jullie allemaal zaterdag komt kijken. Hier werd in ieder geval al iets waar je kunt verwachten. Maar in het hele dorp is van alles te zien.

0: In. Er is muziek, er is de kunstschilders in de Meadowse straten. Er is van alles en nog wat te beleven. Dus, en het belooft prachtig mooi weer te worden. Je hoeft geen paraplu mee te nemen, tenzij je denkt dat je gebroken wil als parasol. Want dat, kon nog wel eens nodig wezen. Maar nou, komt in ieder geval naar Midsomer Mondriaan Festival in het dorp. Dat doet vele mensen door grote muiten verder moeten vermaken. Dus laat uw gezicht ook zien. Het wordt mooi, denk ik. Ik heb het nog even gehad over het armenhuis. Het armenhuis wat helemaal niet zo vanzelfsprekend was. Dat hij door de luieboe achter waar ik kon gaan zitten. Om hem door te gaan wonen. Nee, het was wel de bedoeling dat hij door op de landerijen in Jonenhoek. Dat hij door durfde goed best te doen. Zodat je grunten bieden kreeg. En ja, de koe moest molkman. Al het werk wat er dan werd door de armenhuis zelf. Zelf gedaan. En daar gelden strenge regels voor. Maar als je die precies wil weten, moet je ook zaterdag naar Darp komen. Maar dat betekent wel dat die mensen weer door op land werken en weer al het werk te doen. Dat waren geen kinderachtige keeltjes. Die hadden wel zwil in de handen, zoals ze dat noemt. Heb je ook zwil in de handen, Geert?
1: Nee, ik niet.
0: Van knukkesdrein misschien.
1: Nou,
0: dat is zulken. Ja. Nee, maar zwil in de handen, dat is een mooie uitdrukking, maar het is gewoon dat je eelt hebt van het harde werken. Wie hebt met plezier dit programma gemaakt? Ik hoop dat jullie met plezier ernaar geluisterd hebben. Volgende week zit hier Ria Olieslager en met een andere technicus. Maar Geert, ik wil u bedanken.
1: Graag gedaan.
0: En ik hoor jullie over 14 dagen weer. Wie eindigt met Mansleu met zwil in de handen van Bofoytog. Bedankt.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten na aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
2: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Want dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
1: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.

0: Alveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst,

Zoals de pindakaanvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking en met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van middernacht.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de Straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het

al lange tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Caverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

1, weer een uur, Slingeland FM. De stem van dit is Slingeland FM, met het nieuws van 1 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szójok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar buiten is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Winter Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer, het is wolk met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.